lach in die middel van die nacht. Snikvee en syp, de laatste oomblik uit die kruid. Smartse skadi wen, smartse skadi val.